0: Deze gejig ik pens ik falen. Deze gejig ik pens ik falen. Deze gejig ik pens ik falen. Deze gejig ik pens ik falen.
1: Read Russell. 107.2